Verzorgd en betutteld en gesteund door de staat, desnoods geestelijk begeleid. Verzekerd van de wieg tot in het graf,